Met ook aan mooie daders dat ik het gewoon. Nog wat de dode code kalups. Nog toen mijn zin. Het is ook eens ik wat hoef.